0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. Eén was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer. Langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. De laatste buien trekken weg. Minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag. Met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nune kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
7: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
6: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
8: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
6: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense Bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense Bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geersen is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate

0: Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Paltz 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
11: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
10: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
12: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
10: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
16: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Twente FM Agenda.
1: Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. Deze bijzondere markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen op een sfeervolle locatie in het centrum van Bilthoven. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Een heerlijke plek om te struinen, proeven en je te laten inspireren. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom in het centrum van Bilthoven, vlakbij het station. Tijdens het schapenscheerfeest komt Niels, een schapenhouder uit de buurt, zijn schapen op landgoed Heidenstein scheren. Vind jij het leuk om te kijken hoe de scherer dit doet? Of wil je zien hoe je wol kunt verwerken door het te spinnen of te filten? Dat kan allemaal tijdens dit feest. Op de markt kun je snuffelen tussen mooie producten van wol. En natuurlijk is er allerlei lekkers te vinden, zoals pannenkoeken, koffie en thee en lekkere limonade. Je bent zaterdag tussen 11 en 3 uur welkom bij bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. Maartje en Kiene presenteren de muzikaalste bingo-show van Nederland met blinkende ballen en prachtige prijzen. Het leven is een loterij, je kan geluksnummers trekken of het ongeluk treffen. En niemand die het van tevoren weet. Puttend uit eigen levenservaring, toekomst en angstdromen bezingen ze hartstochtelijk de tragicomische kanten van het leven. Moeiteloos leiden Maartje en Kiene je van Brahms naar beatbox en van Frans Schubert naar Frans Bauer. Ondertussen houden ze meer muzikale ballen in de lucht dan de bingo-machine uitspuwen kan. Maartje en Kiene zijn zaterdagavond om 20:30 te zien op het openluchtpodium Hoge Woerd aan het Hoge Woerdplein 1 in Utrecht. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
10: Wij stimuleren iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
9: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
11: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert daar ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
9: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Roulette FM Agenda.
1: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense Bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense Bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geerse is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palt 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaring ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: puinhoop.
1: Roulette FM Agenda.
2: Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. Deze bijzondere markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen op een sfeervolle locatie in het centrum van Bilthoven. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Een heerlijke plek om te struinen, proeven en je te laten inspireren. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom in het centrum van Bilthoven, vlakbij het station. Tijdens het schapenscheerfeest komt Niels, een schapenhouder uit de buurt, zijn schapen op landgoed Heidestein scheren. Vind jij het leuk om te kijken hoe de scherer dit doet? Of wil je zien hoe je wol kunt verwerken door het te spinnen of te filten? Dat kan allemaal tijdens dit feest. Op de markt kun je snuffelen tussen mooie producten van wol. En natuurlijk is er allerlei lekkers te vinden, zoals pannenkoeken, koffie en thee en lekkere limonade. Je bent zaterdag tussen 11 en 3 uur welkom bij bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. Maartje en Kiene presenteren de muzikaalste bingo-show van Nederland met blinkende ballen en prachtige prijzen. Het leven is een loterij, je kan geluksnummers trekken of het ongeluk treffen. En niemand die het van tevoren weet. Puttend uit eigen levenservaring, toekomst en angstdromen bezingen ze hartstochtelijk de tragicomische kanten van het leven. Moeiteloos leiden Maartje en Kiene je van Brahms naar beatbox en van Frans Schubert naar Frans Bauer. Ondertussen houden ze meer muzikale ballen in de lucht dan de bingo-machine uitspuwen kan. Maartje en Kiene zijn zaterdagavond om 8:30 te zien op het openluchtpodium Hoge Woerd aan het Hoge Woerdplein 1 in Utrecht. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: FM Regio Nieuws.
1: De politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkelaan in Bilthoven rond 5 uur 's ochtends. Hier ging een explosief af bij de Sealback-automaat waar ondernemers hun contanten stortten. De mannen hebben eind maart 2 geldautomaten in Laren en Lopik opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. Het gaat slecht met de steenuil in Nederland. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen kunnen daarom vanaf medio juni gratis hagen en bomen aanvragen bij Vogelbescherming. Door het verdwijnen van hagen, bomen en kleinschalig landschap in landbouwgebieden neemt het leefgebied van de kleine uil steeds verder af. Zo gaf vogelexpert Gert Ortens uit Zeist al op Omroep Zuid aan dat in het Kromme Rijngebied steenuilen met een lantaarntje gezocht moeten worden. Om de achteruitgang te stoppen is Vogelbescherming Nederland een actie gestart waarbij bomen en struweelhagen gratis aangevraagd kunnen worden. De planten zijn speciaal geselecteerd om het leefgebied van de steenuil aantrekkelijker te maken. Het kunstwerk L'Oiseau Bleu, dat meer dan 60 jaar in de Ariane de Ranitz school aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht hing, is woensdagochtend weggehaald. Het kunstwerk wordt voorlopig opgeslagen in het gemeentelijk depot. L'Oiseau Bleu is 8 meter lang en op het hoogste punt bijna 3 meter hoog. Samen met de betonnen muur waarop het kunstwerk is bevestigd weegt het bijna 20.000 kilo. Het werk is in de jaren 60 gemaakt door de Utrechter Gerrit van het Net. Ruim een jaar geleden startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk, maar die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De gemeente zoekt daarom samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut verder naar een publiek toegankelijke plek voor L'Oiseau Bleu.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer. Het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 2 kilometer file bij Barneveld. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 5 kilometer file tussen Afrit Maarn en Knopend Hoevelaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense Bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense Bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geersen is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palt 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaringen ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna €500 miljoen toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 3 kilometer file tussen Amersfoort-West en Barneveld. Een half uur vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. Door een ongeluk op de A1 op de A28 Utrecht richting Zwolle. 8 kilometer file tussen Soesterberg en Knoopend Hoevelaken. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. 232 mensen zijn overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog lang niet onder controle. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig directeur tegen de coronacommissie. Er was geen overleg met de inspectie over besluiten met enorme consequenties. In Frankrijk is onbekende muziek van Mozart ontdekt. Het stond in een notitieboekje in het magazijn van de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het zijn stukken voor harp en fluit van in totaal 20 minuten. Het weer, zonnig en tropisch warm. Later vandaag ook stevige onweersbuien.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, A12 en de A50. 10 minuten is de vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem in de file van 9 kilometer tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Door het ongeluk op de A1 staat op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Deze week in de Vierklank. Week voor de gezonde jeugd van start. 100 jaar waterpolo bij BZC Brandenburg. En open dag voedselbank goed bezocht. De Vierklank, wekelijks in uw brievenbus.
0: In de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3:00 vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. En er worden zware onweersbuien verwacht met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4:00 middagmix.

0: Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. Deze bijzondere markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen op een sfeervolle locatie in het centrum van Bilthoven. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Een heerlijke plek om te struinen, proeven en je te laten inspireren. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom in het centrum van Bilthoven, vlakbij het station. Tijdens het schapenscheerfeest komt Niels, een schapenhouder uit de buurt, zijn schapen op landgoed Heidenstein scheren. Vind jij het leuk om te kijken hoe de scherer dit doet? Of wil je zien hoe je wol kunt verwerken door het te spinnen of te filten? Dat kan allemaal tijdens dit feest. Op de markt kun je snuffelen tussen mooie producten van wol. En natuurlijk is er allerlei lekkers te vinden, zoals pannenkoeken, koffie en thee en lekkere limonade. Je bent zaterdag tussen 11 en 3 uur welkom bij bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. Maartje en Kiene presenteren de muzikaalste bingo-show van Nederland met blinkende ballen en prachtige prijzen. Het leven is een loterij, je kan geluksnummers trekken of het ongeluk treffen. En niemand die het van tevoren weet. Puttend uit eigen levenservaring, toekomst en angstdromen bezingen ze hartstochtelijk de tragicomische kanten van het leven. Moeiteloos leiden Maartje en Kiene je van Brahms naar beatbox en van Frans Schubert naar Frans Bauer. Ondertussen houden ze meer muzikale ballen in de lucht dan de bingo-machine uitspuwen kan. Maartje en Kiene zijn zaterdagavond om 8:30 te zien op het openluchtpodium Hoge Woerd aan het Hoge Woerdplein 1 in Utrecht. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaringen ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met twee van de drie was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle drie kregen ze twee weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op twee plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg door het vele recreatieverkeer. De langste files van dit moment staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-West en Barneveld, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech, de linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen de afrit Wageningen en Knooppunt Waterberg, 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Utrecht naar Zwolle, eerst tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Zwolle, tussen het Harde en Knooppunt Hattemerbroek, 11 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 10 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
12: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense Bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense Bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geersen is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palt 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

eigen regio. 24 uur per dag. Roulette FM. We were good.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: De politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkelaan in Bilthoven rond 5 uur 's ochtends. Hier ging een explosief af bij de Sealback-automaat waar ondernemers hun contanten storten. De mannen hebben eind maart 2 geldautomaten in Laren en Lopik opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. Het gaat slecht met de steenuil in Nederland. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen kunnen daarom vanaf medio juni gratis hagen en bomen aanvragen bij Vogelbescherming. Door het verdwijnen van hagen, bomen en kleinschalig landschap in landbouwgebieden neemt het leefgebied van de kleine uil steeds verder af. Zo gaf vogelexpert Gert Ortens uit Zeist al op Omroep Zuid aan dat in het Kromme Rijngebied steenuilen met een lantaarntje gezocht moeten worden. Om de achteruitgang te stoppen is Vogelbescherming Nederland een actie gestart waarbij bomen en struweelhagen gratis aangevraagd kunnen worden. De planten zijn speciaal geselecteerd om het leefgebied van de steenuil aantrekkelijker te maken. Het kunstwerk L'Oiseau Bleu, dat meer dan 60 jaar in de Ariane de Ranitz school aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht hing, is woensdagochtend weggehaald. Het kunstwerk wordt voorlopig opgeslagen in het gemeentelijk depot. L'Oiseau Bleu is 8 meter lang en op het hoogste punt bijna 3 meter hoog. Samen met de betonnen muur waarop het kunstwerk is bevestigd weegt het bijna 20.000 kilo. Het werk is in de jaren 60 gemaakt door de Utrechter Gerrit van het Net. Ruim een jaar geleden startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk, maar die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De gemeente zoekt daarom samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut verder naar een publiek toegankelijke plek voor L'Oiseau Bleu.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM Agenda.
1: Wie houdt van eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. Deze bijzondere markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen op een sfeervolle locatie in het centrum van Bilthoven. Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Een heerlijke plek om te struinen, proeven en je te laten inspireren. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom in het centrum van Bilthoven, vlakbij het station. Tijdens het schapenscheerfeest komt Niels, een schapenhouder uit de buurt, zijn schapen op landgoed Heidenstein scheren. Vind jij het leuk om te kijken hoe de scherer dit doet? Of wil je zien hoe je wol kunt verwerken door het te spinnen of te filten? Dat kan allemaal tijdens dit feest. Op de markt kun je snuffelen tussen mooie producten van wol. En natuurlijk is er allerlei lekkers te vinden, zoals pannenkoeken, koffie en thee en lekkere limonade. Je bent zaterdag tussen 11 en 3 uur welkom bij bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. Maartje en Kiene presenteren de muzikaalste bingo-show van Nederland met blinkende ballen en prachtige prijzen. Het leven is een loterij, je kan geluksnummers trekken of het ongeluk treffen. En niemand die het van tevoren weet. Puttend uit eigen levenservaring, toekomst en angstdromen bezingen ze hartstochtelijk de tragicomische kanten van het leven. Moeiteloos leiden Maartje en Kiene je van Brahms naar beatbox en van Frans Schubert naar Frans Bauer.

0: Roulette FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Daar staat daar een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 1 kwartier. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten sta je in de file op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
0: Roulette FM.
9: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Bette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog en de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Ook op de A1 verderop tussen Hoevelaken en Voorthuizen nog eens 10 minuten extra reistijd. Verder is de druk op de A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Zij ook 10 minuten in de file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet 10 minuten. Op de A50 Os Arnhem bij knooppunt Grijshoort ook 10 minuten. En de meeste vertraging is er op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Want daar zijn nu ruim een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scholier van 15, die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad, wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Op de volgende wegen heb je nog wel meer dan 5 minuten oponthoud. Dat is onder andere het geval op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar namelijk een kwartier oponthoud door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Zwolle bij Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt Oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterbergen is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
9: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: We gaan weer het weekend in. Zeker. Heb je een goede werkweek gehad?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, wat doe jij zo al door de week? Je hebt alleen op woensdag vrij, maar de andere dagen ben je hard aan de slag.
1: Ja, klopt. Ik ben maandag en vrijdag ben ik bij Hart van Noord op Kanaarland. Van 9 uur tot een uurtje of 12:30.
0: Ja.
1: Dan ruim ik de stoelen en tafels op en de keuken schoonmaken, kopjes goed zetten. En dan dinsdag ben ik om 11:15 bij de Willig, doe ik de keuken. Dan doe ik daarna met 1 en 3 uur Beat It met Erik en Maatje.
0: Ja.
1: En dan donderdag doe ik 11:15 de keuken tot 4:15 in de Willig. En dan heb ik donderdagavond tussen 7 en 9 uur biljarten met 8 mensen.
0: Ah, en biljart jij zelf of help je ze?
1: Ik biljart zelf.
0: En doe je het goed in de competitie of niet?
1: Ja, meestal doe ik het goed. Meestal is het eerst of tweede of derde. Maar het legt er aan hoeveel punten je doet met de biljarten. Dus
0: Je bent dus best wel goed eigenlijk.
1: Ja,
0: en dan drie banden of
1: andere? Ja, we doen meestal drie banden.
0: Oké. Oeh, dat vind ik altijd best ingewikkeld.
1: Zeker.
0: Ja, want je moet dan goed kunnen mikken en goed keu netjes houden.
1: Juist.
0: Zodat het balletje precies de andere bal goed tikt.
1: Ja.
0: Heb je het groene laken wel eens met de keu er doorheen?
1: Bijna wel.
0: Oeh. Maar dan moet je betalen, hè?
1: Ja, dan moet je betalen. Zonder van de biljarttafel. Ja, de laken.
0: Precies, dat is wel zonde.
1: Ja.
0: Hey, maar we zitten ook in de tijd van het WK voetbal.
1: Zeker.
0: Het is wel soms doorbijten s'nachts, hè?
1: Ja, je moet het ook kunnen volhouden. Het is
0: ga je dat 5 weken volhouden?
1: Nou, ik ga mijn best doen om s'nachts even te gaan kijken. Als ik niet kan slapen, dan ga ik gewoon de televisie kijken.
0: Okay.
1: En een colaatje erbij.
0: Gelukkig morgenavond is Nederlands elftal een beetje normale tijd. 7 uur. Dus,
1: dat is een mooie taal, zeker.
0: En ga je dan barbecue of heb je nog geen plannen?
1: Nee, ik heb nog geen plannen. Ik ga wat tv kijken. Ik kijk of ik ga bij de buren kijken ook.
0: Over Nederlands elftal gesproken. Daar hoort ook Nederlandse muziek bij. Want we gaan To Unlimited draaien.
1: Ja,
0: dat is echt Nederlandse muziek uit begin jaren 90.
1: Begin jaren 90. Want vroeger draaide ik hem wel eens op LP. To Unlimited. En ik vond ze echt goed zingen.
0: Ja.
1: Die twee. Deze goed hoor.
0: No Limit. Dat was een hele grote. Maar ook deze die we nu gaan draaien was best goed toch?
1: Klopt.
0: Welke gaan we horen?
1: To Unlimited. No One.
0: Nou, veel plezier morgenavond.
1: Dankjewel.
0: Nederland zelf al. En wij spreken elkaar volgende week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
12: In de buurt. Roulette FM.
13: Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
14: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
13: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De Omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
18: Roulette FM.
19: Blik op het weekend met Ruben Kaai.

Welkom op deze vrijdag de 19e van juni. Het is op dit moment 11 minuten over 7 in een... Ik moet zeggen, het is best te doen hier qua temperatuur in de studio. De airco staat al een uurtje vol aan. Een goede uitzending, 134 van Blik op het weekend. Met ook deze week gewoon weer een goed gevuld programma. Zometeen namelijk de New Music Friday Update. Met de nieuwste releases die je niet mag missen. We duiken in een interessant onderwerp in Rubens onderzoeksredactie. We spelen natuurlijk ook gewoon het vertrouwde spelletje Oud en Nieuw zometeen. We spelen het spelletje Pim Pam Pet Muziek Editie. Het is tijd voor moppentijd. En ook tijd voor hoeveel procent van... Ja, ik heb net gegeten, jongens. Sorry. Het is heel jammer. Dat is ook de reden waarom ik niet afkondig. Ik had nog mijn mond even vol. Goed. En ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Dus ja, goed. Kortom, er valt genoeg te beleven. En dat kan zeker niet in mijn eentje. Nee, dat zal heel saai zijn. Een berichtje via WhatsApp. De WhatsApp-box staat wagenwijd open. Op het nummer 06 16 14 36 80. Ja, dan kan je eigenlijk van alles laten weten. Misschien ben je wel lekker aan het barbecuen vannacht. Zou zomaar kunnen, hè? Weet je, laat het vooral even weten. Het kan allemaal, muziek delen mag ook en weet ik wat allemaal. Vind ik allemaal hartstikke leuk wat je morgen doet, wat je gedaan hebt. Maakt allemaal niet uit. Alles mag. En daar gaan we een mooie uitzicht van maken, want het is natuurlijk lekker zomers. Het is op dit moment 30 graden. En ik denk, ja, weet je, we kunnen het natuurlijk ook gewoon heel saai aanpakken. Maar ik dacht, weet je, dit is de eerste dag dat het gewoon lekker warm is. Ik dacht, ja, we gaan lekker gewoon veel zomerse hitjes draaien, dacht ik vandaag. Een beetje, het is een beetje in de zomersfeer, om het even zo te noemen. Ik denk, ja, dat is best lekker. Want als we dan naar het weer kijken, ja, vanavond en vannacht is het dan nog bewolkt. Met kans op wat regen. Al die felle buien die komen in het zuiden hebben wij volgens mij, als het goed is, helemaal geen last van. Dat scheelt weer. Wel hebben we een beetje last van de temperatuur. Ventilatortje airco zou ik lekker aanzetten. Want de minimumtemperatuur die zakt naar 21 graden. Dat is ook wel echt de minimumtemperatuur. Eigenlijk wordt het in de nacht gewoon 24 graden. Dat is eigenlijk wat we vorige week hadden overdag. Hebben we nu in de nacht. Nou goed, dan morgen opnieuw best wel warm, zonnig. En wordt het uiteindelijk 28 graden. Komende week ongelooflijk wat heerlijk. Gewoon temperaturen die schommelen rond de 30 graden. Zonnetje erbij, goed insmeren. Dus dat is wel het belangrijkste, denk ik. Maar, misschien wel. Ik zeg dat het belangrijk is, maar dat klopt niet. Dat is dus niet zo. Want, er is één ding belangrijker. En dat is een korte broek. Het is

voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. Zo simpel is het eigenlijk. En ja, omdat het lekker zomers is buiten, lekker zomers de 2 uurtjes zometeen, dacht ik, ja, in het Oud en Nieuw kan natuurlijk ja, de zomer niet ontbreken. Dus 2 nummers waar het gaat over ja, een beetje de zon en de keuzes zijn... Katrina and the Waves, Walking on Sunshine uit 1983 gaat die alweer terug. Oké, met de zon hè, the sunshine, ja, last idee. Maar, de nieuwe van Axwell en Ingrosso, Sun is Shining uit 2017. Weer hè, die zon hè, die zon is populair vandaag, dat blijkt wel weer. En de vraag is, welke zonnige plaat? Sun, de sunny plaat. Wil jij horen? 06 16 14 36 80. Via een tekst of spraakbericht kan je deze kant op sturen. En wie weet, draai ik jouw favoriet binnen nu en een klein half.

0: Roulette FM, de vrijdagavond somber en 12 to 12. En ook onder andere onder het, ja, door middel het warme weer moet je natuurlijk ook wat doen. Want wat is eigenlijk de activiteit in de buurt? Ben ik wel van plan eigenlijk, ben wel benieuwd naar.
1: Roulette FM, agenda.
2: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geerse is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palt 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Blik op het weekend.

0: Paper Planes. Maakt 1 minuut voor 7:30. Dan betekent zometeen tijd voor de New Music Friday Update. En ook de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw, wat er zometeen aankomt. Een aantal apps in de appbox, waaronder deze. Ik heb de korte broek al aan en kies voor de zonnige oude plaat. Dat is één van de stemmen. Maar dat, ja, dan rest mij natuurlijk de vraag. Wat? Ja, op welke plaat staat er eigenlijk voor? En ja, dan heb ik eigenlijk maar één. Maar één optie. En dat is eerst even... Wat is het nou?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ik heb het antwoord. Het is namelijk de oude plaat op dit moment. Heerlijk. En zometeen gaat de zomer verder met Kunstkus Amsterdam. En How You Samba. Na het regennieuws.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: In delen van Doorn kan er tijdelijk minder of geen water uit de kraan komen. Dat komt omdat de watervoorraad opraakt. Met name de hooggelegen delen van het dorp kunnen hier last van hebben. Sinds mei 2025 is de drinkwatervoorziening in Doorn aangepast. De bestaande voorraadkelder op de Zonheuvel wordt verbouwd tot een installatie die water verder oppompt naar hooggelegen delen van het dorp. Als tijdelijke oplossing is er een klein vat geplaatst, maar dat raakt sneller leeg als veel mensen tegelijk water gebruiken. De gemeente roept nu inwoners op om minder water te gebruiken of om extra flessen water in huis te halen. Het nieuwe dorpshuis van Den Dolder komt in de Maria-Christina-kerk, dat meldt de gemeente Zeist. De gemeente wordt eigenaar van de kerk en er zijn afspraken gemaakt met de PKN-gemeente om de zaal voor kerkdiensten te blijven gebruiken. De aanpassingen voor het dorpshuis vinden vooral plaats in het bijgebouw. Naast de verbouwing wordt er ruimte gecreëerd voor extra parkeerplaatsen. Naar verwachting is 2028 het nieuwe dorpshuis in Den Dolder klaar. En duizenden fietsers hebben meegedaan met de Climate Classic en hebben daarmee aandacht gevraagd voor de opwarming van de aarde. In de hitte trotseerden zij verschillende afstanden. In onze regio ging de tocht om 7:30 ochtends van start, waarbij je kon kiezen uit 40, 65, 100 en 125 kilometer. Naast de aandacht voor het klimaat bracht de fietstocht in heel Nederland 150.000 euro bijeen. Het geld gaat naar kansarme koffieboeren.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, met zometeen een nieuw Music Friday update. Onder andere Russo heeft een nieuw nummer. Eerst Chris Cross Amsterdam.

0: en How You Samba.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, en dat ook nog eens, want afgelopen nacht 12 uur zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En deze week Mart Hoogkamer samen met Rutger van Eck, beter bekend als Russo. Dit is Pakt Mij.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie

0: Russo en dat pakt mij.
1: New Music Friday.
0: Ja, en dat is niet de enige die vanavond uit is gebracht. Nee, zeker weten niet. Ik dacht gewoon, waarom niet? Twee Nederlandstalige nummers. Ja, Frans-Duits, Tour de France. Ook lekker. Hey, Frans.
2: Stop nou eens met

0: Magnifiek.
1: Hey Fransie, ja, ik wil toch al op vakantie eigenlijk. Vind ik wel een stuk beter eigenlijk.
2: Oud en nieuw.
1: Als ik ben, dan wil ik wel op vakantie, maar goed. Eerst nog tijd voor de uitslag van het spelletje oud en nieuw. En voor deze week, even kijken, wat waren de keuzes ook weer? Oh ja, dat waren deze ook. Katrina en de Waves, Walking on Sunshine, 1983. Gaat u wel terug? Ja, wat voor dingen. Ja, maar naast een oude hebben we ook een nieuwe plaat van deze Axwell en Crosso. The Sun is Shining, nou zeg het wel als je naar buiten kijkt. 2017 komt hij uit. Maar, ja, er kan maar één winnaar eigenlijk zijn. En eigenlijk alle epicenten zijn er wel naartoe gegaan naar deze plaat. Catania and the Waves. Terug naar 1983 alweer. Ver voor mijn tijd. Ongelooflijk. Ben ik op

It Takes Two, de Earcatcher van afgelopen week. Morgen rond 10:45 een nieuwe Earcatcher. Dan aankomen bij het sportnieuws, want de Italiaanse international Davide Arroyo speelt komend seizoen bij SCC Heeren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Niet te verwarren met het voetbalclub Heracles, maar wel Belgische Heracles van hockey. Lekker handig, lekker verwarrend. Arroyo speelde 33 interlands voor Italië. Verder kwam hij in actie bij topclubs in zijn vaderland in Spanje, Argentinië en Engeland. Dus Italië, Argentinië, Spanje en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem is dat de sterkste hockeycompetitie ter wereld. En ik denk dat hij daar wel een punt in heeft. In Nederland hebben we best wel een hoog niveau aan hockey, zeker de hoofdklasse. Nou, het bestuur van de Beeldhovense hockeyclub meldt dat Davide Arroyo vanwege zijn ervaring als trainer ook de coaching van jongens onder 14-1 onder zijn hoede neemt. En tevens voor andere teams in opleidingslijn de trainingen zal gaan verzorgen. Oftewel, ja, veelzijdig. Niet alleen een goede speler, maar dat blijkt ook een hele goede trainer. Picobello. Holden.

Alexa, Deep in Your Love. Ja, goed. Inmiddels aangekomen 8:10. Mooi op tijd, wederom. Vorige week was ik ook lekker vroeg. Heerlijk. Ja, zometeen. Na 8:00 in ieder geval. Ja, moet ik toch even een kleine waarschuwing de lucht ingooien. Voor het feit dat je op bijvoorbeeld het station met de lift gaat. Daar zou ik dan toch even voorzichtig mee zijn. Zometeen vertel ik je waarom. Maar mocht je vanavond nog de deur uit gaan, ga niet met de lift. Doe het niet. Doe het niet. Zometeen na 8:00 vertel ik daarover meer. Over ja, toch iets wat ik heb meegemaakt wat niet heel prettig was. Zeker niet in dit warme weer. Maar nogmaals, ga niet met de lift. Dat gezegd hebbende, dan is het zometeen ook tijd voor gewoon het nieuws, nieuwsoverzicht. Ook Rubens onderzoeksredactie. En hoe kan het ook anders? Het gaat over de zon. Hoeveel procent van de mensen? Ja, en ook hoeveel procent van de mensen. En ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen die zegt, ja, ik ga maar 1 aflevering kijken en dan kijk er uiteindelijk 4. Oftewel, hoeveel procent van de mensen zegt, ik ga maar 1 aflevering kijken en kijkt er uiteindelijk toch 4? 06 16 14 36 80. Stuur het percentage en dan zometeen het antwoord.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duits.

0: dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Ja, als het goed is zijn we in de lucht. Oh nee.
2: Ah, dit is heel flauw. Dit is heel flauw. Dit is heel flauw.
1: Nou, nu hou ik mijn systeem ermee op, dan niet meer. Oké, ik dacht we schakelen weer terug. Maar nee, ja, de server connection flikkert eruit. Nou, dan niet.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor twee nieuwe kerncentrales nog twee locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden.
1: Levi, grote dank. Dank u wel, Levi. Inmiddels achter de schermen zijn alle problemen weer opgelost, dus we gaan weer vrolijk verder. Excuses.
3: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
6: Blik op het weekend met Ruben.

0: Juist.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht. Ruben Kaai.
2: Ja, de politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in een wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkenlaan in Bilthoven, dat rond 5 uur 's ochtends. Die gingen explosief af bij de sealback automaat waar ondernemers hun contanten storten. De mannen zouden eind maart ook 2 geldautomaten in Laren en Lopik hebben opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. En duizenden fietsers hebben vrijdag met de Climate Classic aandacht gevraagd voor de opwarming van de aarde. Zij trotseerden de hitte om de route te fietsen langs de kustlijn van 2100... die gevormd wordt als de zeespiegel door klimaatverandering blijft stijgen. Vanwege de benauwde warmte waren de routes verkort en de startmomenten vervroegd. Hoewel de actualiteit vraagt om aandacht voor klimaatverandering, vinden wij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers van groot belang, aldus de organisatie. De koers sloot daarom om 2 uur bij het KNMI in de beeld af. De fietsers konden op deze ochtend om 5:30 vanuit Breda meedoen aan een tocht van 125 kilometer naar het KNMI, in de beeld dus. En vanuit de beeld was het vanaf 7:30 mogelijk om voor routes van 125, 100, 65 en 40 kilometer te kiezen.
0: Mij niet bellen.
2: De deelnemers vroegen met de Climate Classic niet alleen aandacht voor de opwarming van de aarde. Ze fietsten ook ruim €150.000 bijeen voor koffieboeren die gesteund worden door ontwikkelingsorganisatie Solidaridad. Mooi gezegd. Ja, die warme temperaturen, dat blijft ook nog wel even die komende week. Eerst even naar vannacht. Want vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar het als minimum naar 21 graden. Gemiddeld is ongeveer 24 graden. Dat is een beetje wat we vorige week hadden in de middag. En nu in de nacht. Heerlijk. Ventilatortje, aircootje aan en ga met die banaan. Morgen dan is het opnieuw heel zonnig. Best wel warm, 28 graden. Iets kouder dan vandaag. Wel kreeg ik met een melding dat er een beetje onweer ook in de buurt was. Nou moet ik zeggen... Ja, het kan. Het kan. Als je even naar buiten kijkt, het kan. Het is mogelijk, maar ik sluit het niet uit. En ja, de komende week wordt het gewoon fantastisch lekker weer. Temperaturen die schommelen rond de 28 graden.
3: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
4: Hoeveel procent van de mensen?
2: En zometeen hoeveel procent van de mensen? En een antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de mensen die zegt... Ik ga maar 1 aflevering kijken en kijkt er uiteindelijk toch 4? Dat is de vraag van vandaag. En ook zometeen Rubens onderzoeksredactie. Ja, en ja, het zonnetje schijnt inmiddels niet meer, maar wel een beetje. En het gaat natuurlijk gewoon hebben over de zon. En Year of Summer.

0: ik heb wel lang gewacht op het warme weer. Ik heb op zich wel best wel zin. Ik vond het vandaag zo ongelooflijk lekker. En ik liep gewoon lekker buiten. Ik vond het windje trouwens wel heel lekker. Stond dat windje. Ja, dat was het eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar goed, ik liep dus ook in de zon. En ik merkte dat ik best wel gelukkig was. En toen dacht ik, ik heb wel vaker wat gehoord. Maakte de zon jou nou echt gelukkig? En dan is de vraag. En daarom heb ik dat uitgezocht. En daarom is het tijd voor...
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Nou, veel mensen voelen zich echt gelukkiger wanneer de zon schijnt. Dat betekent niet dat de zon alle problemen oplost. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar zonlicht heeft wel invloed op hoe je je voelt. Maar toch gelijk, want wanneer je buiten bent en daglicht krijgt, dan maak je lichaam stoffen aan die belangrijk zijn voor je stemming. Een bekende stof is serotonine. Deze stof helpt je om rustiger, vrolijker en energieker te voelen. Nou, rustig dan niet. Zonlicht helpt ook bij het maken van vitamine D. Vitamine D, vitamine dergelijk goed. Deze vitamine is belangrijk voor je lichaam en speelt ook een rol bij je welzijn. Daarnaast zorgt daglicht ervoor dat je biologische klok ook weer goed werkt. Daardoor slaap je vaak beter en kun je overdag fitter voelen. En goed slapen heeft dan ook weer een positief effect op jouw humeur. Dat is een beetje zo, even een beetje een opstapeling. Veel mensen brengen bij het mooie weer veel tijd buiten door. Ze gaan bijvoorbeeld wandelen, fietsen of spreken af met vrienden en familie. Bewegen en sociaal contact kunnen er ook voor zorgen dat mensen zich blijer gaan voelen. Waarom lijkt het soms alsof de zon zelf gewoon gelukkig maakt? Terwijl ook deze dingen best wel een grote rol spelen. Dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. En niet iedereen merkt hetzelfde effect. Sommige mensen voelen zich bijna altijd hetzelfde, ongeacht het weer. Anderen worden juist vrolijker van zonnige dagen. In de donkere maanden kunnen sommige mensen zich somberer voelen. En dit komt omdat er zo simpel gezegd iets minder daglicht is. De zon kan dus bijdragen aan een gelukkiger gevoel, maar hangt ook gewoon af van andere dingen zoals gezondheid, slaap, relaties en wat iemand meemaakt in het dagelijks leven.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: En over het laatste gesproken, ik heb vandaag nog wat meegemaakt en het advies, ga niet met de lift.

0: shift.
1: Ja. Nee, ik was lekker bij het... ik zit op Mediapark op school. En ja, ik dacht, we gaan met de lift naar beneden. Dat is handig. Dus ik was met z'n vijven zat ik in de lift. Hartstikke leuk. Heel handig ook. En toen dacht ik, we gaan lekker met de lift. Dus we gaan naar de lift. We in de lift. En lekker naar beneden. En dan kijk ik, bam! De lift zakte door. Nou, toen wist ik natuurlijk al foute boel. Ja, het was kut. Helemaal foute boel natuurlijk. Nou, op een gegeven moment, je hebt natuurlijk dat alarmknopje. En dan denk je van, ja, ik heb altijd wel de neiging om dan op dat alarmknopje te drukken. Nog nooit van mijn leven gedaan. En nu was dan een moment dat ik dat mocht doen. Of nou, eigenlijk moest doen. ik vertel het heel trots. Ik kan hem lachen achteraf gezien, maar ja, ik heb niet veel stress, maar ik vond het wel kut. Dat alarmknopje, dat ik eindelijk een keer mogen aanraken in mijn leven. Nou, het werkte niet. Nee. Fijn dat het alarmknopje ook werkt. Ja, het alarm ging natuurlijk wel af. Alleen niemand die aan de lijn kwam in dat hele dingetje. Echt helemaal niemand. Hè? Dat vond ik wel grappig. Het is gewoon heel bijzonder. Vind ik wel. Nou, dus op een gegeven moment. Nou, dus ik heb de school alweer gebeld. Er stonden drie mensen. Stonden van meteen helemaal met sprint. Dat kwam. Dat vond ik wel leuk. Maar ik voelde me wel een beetje een dier in een dierentuin. Ik zat gewoon achter glas. En mensen die gingen zo.
2: Wat is daar? Wie zit er daar zo te kijken? Oh, ze zitten vast. Oh, wat leuk. Oh, ik ga maar op mijn trein, dus ik moet al door.
1: Ja, dat is... Ja. Niemand die was echt behulpzaam, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vond ik dan toch wel weer een klein beetje jammer. Ja. Maar goed, uiteindelijk brandweer gebeld. Duurde een kwartiertje. Ik heb in 20 minuten in de lift gezeten. Iemand heeft de deur open gedaan. Hartstikke leuk. Maar... Doe niet. Ga niet met... De lift. Dat is eigenlijk even het enige wat ik wilde zeggen. Dus, wat is het plan niet met de lift? En dat als afsluiter.
3: Hoeveel procent van de mensen, hoge mensen, hoeveel mensen vanaf mensen.
1: Als ik er zo terug ga, kan ik er wel om lachen. Dat wel. Wel ervaringrijker, maar warm dat het was. Nou goed, gewoon weer door. Want het is tijd voor 100% van de mensen. Elke week een nieuwe. Aan jou de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Net maak ik de 100% van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen die zegt... Ja, ik ga maar één aflevering kijken. En vervolgens, dan krijgen ze er toch vier. Ja. Ja,

procentjes staan. Nou, ik kan... Kijk, de vorige week heb ik natuurlijk een instinker gedaan dat het een heel laag percentage was. Dat was natuurlijk heel flauw. Heel flauw was dat. Ik doe al bijna een jaar lang doe ik alleen maar hoge percentages en dan in één keer een laag percentage. En dan denk je van, ah, Ruben, gaat hij dan vandaag weer een laag percentage doen of wordt het dan toch een hoog percentage? Nou ja, kijk, degene met 67 zal toch wel aardig in de buurt, maar nog wel net te laag. Ja, nog wel net te laag. Het goede antwoord is namelijk 87%. 87% van de mensen die doen dit. Dan vraag ik je eigenlijk af, ja, waarom dan? Ja, in de aflevering die eindigt vaak met een spannende cliffhanger. En je denkt dan, och, ik wil eigenlijk wil ik hem nog wel even zien. Ik heb tijd. 50 minuten dit meestal een aflevering. Kan wel. En voor je het weet ben je dan eigenlijk nog gewoon 3 verder. Zo werkt het eigenlijk gewoon een beetje. Het voelt een beetje, omdat je er zo erg goed in zit, dat een aflevering maar een minuutje duurt. Zoiets, meestal. Maar ja, dat is dus niet zo. Zo begin je bij 1 aflevering en eindig je bij 4 afleveringen. Dat is flauw. Ik had me een beetje nog niet klaar. Ja, nou moet ik zeggen. Ik heb dat niet. Nee, ik heb dat helemaal niet. Ik heb ook helemaal geen concentratie voor dat hele serietje. Kijk, of het moet echt een mega goede serie zijn of film, maakt niet uit. Nee, maar ik hou dat gewoon niet vol. Ik raak afgeleid. Ik zit op mijn telefoon, ik ga weer wat anders doen. Ik beantwoord mijn appjes, ik sweep lekker op Instagram, op TikTok en dan ga ik weer door. En dan, nou ja, ik doe dan alles behalve. Nou, kijk, na 20 minuten ben ik er wel klaar mee, moet ik zeggen. Dat gaat niet goed. Dat kan ik gewoon niet. Dus, nou ja,

0: ongelooflijk. Ja, ik denk oprecht, zomerse, dat is gewoon niet mogelijk. En als je dan deze temperatuur ook nog erbuiten hebt, dat is gewoon... Ja, ik zeg FIFA Fantastico, à la Dries Roelvink, die ooit altijd over een wijntje heeft gezongen. Ken je dat nummer? Fantastico, Dries Roelvink, samen met de bankzitters. Fa Fantastico, dit wijntje smaakt fantastico. Ja, moet je het zeker even de moeite waard om te luisteren. Dat is echt ja, zeker de moeite waard. Maar ook de moeite waard om... En nog heel even te blijven hangen. En zometeen het laatste half uurtje van Blik op het Weekend. Dan is de vrijdagavond helemaal los. Het laatste half uurtje. Lekkere zomerzit natuurlijk. En ja, ik ben nu nog even bezig met de finishing touch. Echt de puntjes op de i. De kers op de taart. De muis aan een computer. Ik ben goed bezig met de laatste voorbereidingen van Moppentijd. Ja, dat zometeen. En eerst regennieuws. Het is inmiddels namelijk al 1 minuut over half 9. De tijd die vliegt voorbij.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Woensdagochtend rijden er geen treinen, dat meldt het FNV. De Utrechtse vakbond wil het treinverkeer stilleggen tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends. Volgens de NS kan dit tot grote vertragingen leiden, aangezien het uren duurt voordat de dienstregeling weer normaal loopt. Volgens de FNV is deze staking noodzakelijk omdat ze willen dat het kabinet afziet van het ingrijpen in de sociale zekerheid. Koning komt naar Austerlitz voor bestrijding van natuurbranden. Dat blijkt uit de planning waarbij koning Willem-Alexander over 2 weken naar het Heuvelrugdorp komt. De koning wil zich laten informeren hoe de hulpdiensten samenwerken bij natuurbranden. Ook komt het vluchtplan waarvoor de inwoners zelf het initiatief hebben genomen aan bod. Naast de bestrijding van de brand staat er ook het voorkomen ervan op de agenda tijdens het bezoek van de koning. En Zeist begint eind juli aan het onderhoud en restauratie van het gemeentehuis. Een monumentale pand aan de Dorpsstraat moet hersteld worden om verdere schade te voorkomen. Met name de kozijnen, dakgoten en natuurstenen elementen moeten worden aangepakt. De werkzaamheden gaan ongeveer 1 jaar duren. De gemeente Zeist vertelt wel dat alle geplande huwelijken op het gemeentehuis gewoon door blijven gaan.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dan tijd voor de verkeersinformatie vanuit deze regio. Met op dit moment, ja, het is eigenlijk vrij rustig in deze buurt. Geen files, geen flitsers. Wel zou ik het advies geven. Dat is wel een klein adviesje, ook al is het lekker weer. En ben je zo'n plan om met een cabrio door het land te rijden. Flitsers die zijn er niet, maar die kunnen nog komen. Hè? En jij kan dat bijvoorbeeld ook zijn. En dan heb je dus een dikke boete te mat. Liever niet. Nee. Maar ja, kijk, met een cabriootje door het land, dat is wel lekker. Zeker op dit moment. Wel nog 30 graden, wel nog redelijk warm. Het koelt wel een beetje af, niet heel veel. Rond 25 graden is het vannacht. Ook kan het een klein beetje regenen. Dus als je naar het zuiden toe gaat met je cabrio, kijk dan goed uit. Want daar kan het flink onweren. Code oranje zelfs in Brabant en Limburg. Dus weet je, ik zou een beetje in het noorden blijven, een beetje in de buurt. Hartstikke leuk. Ook hele mooie routes, mooie landschappen. Hartstikke mooi. Dan morgen ook lekker warm. Iets frisser dan vandaag. 28 graden. En ja, met de 28 graden, het eerste wat ik denk is het volgende.
3: De korte broek die kan wel aan. Nou, de korte broek kan wel aan. De korte broek die kan
0: op
3: wel
0: zich
3: aan.
0: Ruben Kaai. Ja, op zich wel, toch? Goed, ook tijd voor Moppentijd. Zometeen naar Justin de Wild en Natch Hero.

0: Ja, sommigen zeggen Rutger van Barneveld, die heeft ook nog een nummer uitgebracht. En dat is dan de zomerhit. Nou, ja, voor mij houd maar bij deze.
1: Het is weer dat moment van de week.

0: ik heb je wat meegenomen vandaag.
1: Ja, zeker. En ik ben er half weer van de partij.
0: Nou, fantastisch. Zeg,
1: ja, wanneer mag ik eigenlijk van me opvertellen?
0: Nou, zo meteen.
1: Oh, want ik heb echt een hele leuke meegenomen.
0: Oh, nou. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Oh, je hebt nog niet bedacht?
1: Jawel.
0: Oké. Nou, zal ik beginnen?
1: Oké.
0: Nou, komt ie. Oké, daar gaan we. Oké. Ik heb net in moeten loggen in mijn mail. Maar ik ben natuurlijk een mens. En een mens is gemaakt van... water. Juist. Maar een mens is ook gemaakt van... vlees. Juist. Maar waarom kan een vlees niet meer in bijvoorbeeld zijn mailaccount? Of zijn weet ik veel account? Kan allemaal, hè? Waarom kan het niet meer in zijn account? Dus waarom kan vlees niet meer in zijn accounts? Ja. Waarom? Ja. Nou ja. Ja, en welke is dat dan ook? Hè? Dat is dan ook de goede vraag. Gehakt. Snap je hem? Nog één keer. Gehakt. Gehakt. Snap je hem? Ja, die is gehackt. Gehakt, gehackt, gehackt, gehakt, gehackt, gehakt, gehakt, gehakt. Oh. Ja, oh, ja, ik vind hem eigenlijk... Ja, vind ik wel flauw. Vind ik wel heel flauw. Nou, gelukkig. In het Engels is hij wel nog flauwer, dat helpt. Maar ja, het gaat om het idee. Het gaat om het idee. Oké, ik ga hier nog gewoon, een apart muziekje opzetten. Dat is leuk. Ik heb namelijk misschien wel de mooiste van de avond. Ja, de mooiste van de avond. Al zeg ik het zelf. Ik heb namelijk een klasgenoot. Die is nu bij de toppers trouwens. In de arena. Hartstikke leuk. Tijn. En Tijn die doet eigenlijk altijd... Als hij Michael Jackson wordt... Doet hij dat geluidje zo van... Dat doet hij altijd. Oh, loops. Nee, wat wel loopzuiver trouwens. Wow. Maar dat doet hij altijd, hè? Dat doet hij echt altijd. Dus ik dacht... Kijk, hij hoorde het dus nu niet. Ja, je kan je twee keuzes. Of naar Gerard Joling luisteren of naar mij. Met deze moppen. Dus ik, ja, ik weet mijn keuze. Maar... Ja, hij blijkt me niet. Maar... Wat deed Michael Jackson vroeger... Mijn muziek is al gewoon afgelopen. Ik lul veel te lang. Maar... Wat deed Michael Jackson vroeger op vakantie? Ja, dat is de vraag. Ik heb een heel beetje gedaan, een heel muziekje over het uitleggen überhaupt al van deze grap. Maar wat deed Michael Jackson vroeger op vakantie? Dit wordt heel moeilijk. De kans dat dit fout gaat is heel groot. Dus, wat deed Michael Jackson vroeger op vakantie in de winter?
1: Ski-hi!
0: Snap je hem?
1: Ski-hi!
0: Ja, dat gaat helemaal niet leuk. Het idee was leuker. Wacht, ik kan wel.
1: Ski-hi!
0: Dat gaat beter. Mooi toch? Nou, dit is toch hartstikke mooi.
1: Ski-hi!
0: Oké. Terug naar de kwaliteit. Met. Dit is je moment om het te zeggen. Met!
1: Oh! Ik dacht, je gaat mij aankondigen.
0: Nee, ik dacht, jij doet het lekker zelf, joh. Je bent nou... Als je dit gelijk wordt, dan weet je het al, toch?
1: Ja, was waar. Nou goed. Oké, daar gaat-ie. Ik heb toch een fantastische mop. Ik denk dat de jeugd van tegenwoordig hem wel heel leuk vindt.
0: Oké. Je weet dat ik niet meer de jeugd van tegenwoordig ben en de gemiddelde luisteraar ook niet.
1: Nee, dat weet ik. Maar... Je kan wel gewoon kennis maken met de jeugd van tegenwoordig.
0: Oh, die artiest. Snap je, die hebben met Maan ook een nummer gemaakt. Sterrenstof.
1: Nee, Flapdrol.
0: Flapdrol? Dat is mijn programma, hè?
1: Weet ik. Maar je bent een dombo.
0: Oh, nou, oké.
1: Ja, en weet je wat voor dombo jij bent?
0: Nee.
1: Nou, een dombo.
0: Oké. Maar wat is nou je grap?
1: Oh ja, daar ben ik voor. Hoe noem je een zeven... Die ziek is.
0: Nee. Oh, nee.
1: Wat gewoon nee? Vind je het niet leuk?
0: Nee, ik vind het niet leuk, nee.
1: Oh. Nou, gelukkig had ik er maar één vandaag.
0: Nou, dat is mooi zo. Daar ben ik wel blij mee ook. Ongelooflijk. Maar goed. Oké, nou vertel hem maar.
1: Oké.

0: Nou, dat kan wel zo. Even leuk om te vertellen. Weet jij, iedereen kent de meme 6-7.
1: Ik vind het verschrikkelijk.
0: Maar iedereen kent die meme 6-7. En dan moet je met je handen zo bewegen, zo rondom. Maar weet je wat dat in gebarentaal betekent? Dat is heel leuk. Dat is het feit van de dag. Je leert echt alleen maar hier. Want dit betekent dus met je handen, als je niet weet, het gebaar is van linker rechterhand zo op en neer voor je buik. Zeg maar. Hartstikke leuk. Maar weet je wat dat betekent in gebarentaal? Dus als iemand doof is en die kijkt naar jou en je doet het gebaar zo. Weet je wat dat betekent? Dat betekent ballen. Ja. Snap je ballen? Weet je? Lekker gewoon ballen. Dat. Ja. Hartstikke leuk. Heb je wat geleerd? Dus als er nou een kind is, dan zeg je gewoon, ah, viespeuk dat jij bent. Ja, hier. Even kijken hoe de jeugd van tegenwoordig dan reageert. Heb wat teruggepakt. Appetee. Zo. Als dit niet fout gaat, weet ik het ook niet meer. Oké. Twee mandarijnen zitten aan een rivier. Ja, zegt de ene tegen de andere.
2: Is dat de Schelde?
0: Maar dan de andere mandarijn zegt, nee man, de Rijn. Snap je hem? De Rijn is een rivier. En man, de Rijn, mandarijn. Oh, ik vind het een applaus waard. Of een klapje waard. Nou, nog eentje dan. Ik heb het veel te warm. Want, waarom kun je een muis niet melken? Ja. Is een oprechte vraag, waarom kun je een muis niet melken? Dat vraag ik me echt af. Al jaren. Oké. Kleine bedenktijd. Even genieten van de binger. Maar waarom kun je een muis niet melken? Heel simpel. Er past namelijk geen emmer onder.
3: Moppen!

0: editie. En daarin ga ik gewoon een draai, hè. Zo, woep, woep, woep, een rat. Snap je? Hij gaat niet van woep, woep, maar hij gaat wel van tikken, tikken, tikken, tik. En als een cowboy, met lasso. Nee, is niet grappig. Hij staat stil op de letter. De letter.
1: A.
0: Aha. Nee, A. Niet de H. Niet ha ha ha ha. Maar de letter A. Ja. En als je maar lang genoeg. Ja, dan krijg je heel veel A'tjes. Dus de letter A. Dat is de letter van deze week. En daarmee wil ik toch wel even aangeven dat een zomerse plaat hier best wel. Ja, best wel goed van pas komt, vind je niet? Ja, vind ik dan wel. Dus 06 16 14 36 80. Wat is gehoord naar Kylie Minogue?
2: Nieuw. Kylie Minogue. Light up.

0: Letter A.
1: Ah. Mocht je je afvragen, letter A.
0: Ik hoor iedereen aan de andere kant van deze lijn, hoor ik ah.
1: Zeggen.
0: Of denken. Als je alleen zit.
1: Toch.
0: Nee, je kan niet zeggen dat ik ongelijk heb.
1: Ah.
0: Maar. Ja, één winnaar kan er uiteindelijk uitkomen. Toch. En dat is de zomerse plaat van Alvaro Soler en Sofia. Ook een irritant fluitje.

Sofia. En Sofia. Ja, ik vind het toch lekker zomers. Ja, ik vind het lekker zomers. Toch? Oké. Het is bijna 9 uur. Dat betekent zometeen direct vanaf 9 uur Jesse Sprikkelman in die X-Vibe. Ik weet even niet of Ron zelf er ook bij is vanavond. Maar in ieder geval, Jesse Sprikkelman direct vanaf 9 uur die X-Vibe. Met ook weer gewoon heerlijke EDM dance-metjes voor. Perfect voor de vrijdagavond. Ongetwijfeld ook iets zomers. Want het past wel een beetje bij deze week. Dan. Dacht ik. Ik heb ooit ook nog een eigen nummer gemaakt. Wist je dat nog? Kan je dat nog herinneren? Ja, hartstikke mooi. Ik dacht dat ik hem er vast mee afsluit, toch? Dat is toch prima? Daar kan toch wel hartstikke veel tijd in gesteken, heb ik hier. Ik heb het helemaal op de radio gevolgd trouwens, hè? Ja, zelfs in lokaal kabaaltje gedraaid. Nou.

0: nog even blijven.
1: Ja, dat is toch top? Het is toch hartstikke goed nummer? Al zeg ik het zelf, toch, weet je? Nou goed, het is weekend. De vrijdagavond is bijna voorbij. Ik wens je een heel fijn weekend. En veel plezier zo meteen bij Jesse.
2: Je luistert naar Roulette FM. Een merk van Omroep Zout.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
12: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
11: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
14: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
15: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
0: The X-Vibe.
16: Live broadcast to you from the Garden Club.
17: All right, is it recording?
18: What's up, it's Doja Cat. I'm Kylie Minogue.
19: This is Clean Bandit.
20: This is Mike Posner.
0: The X-Vibe with Jesse Sprinkleman.

Dit weekend is ons motto: waarom dansen in het maanlicht als je ook in de spotlight kan gaan staan? Hij is gewoon je plek op en misschien vind je daar wel de liefde van je leven, je weet het niet. Gewoon losgaan, wij doen het op de radio. Dit is de X-Vibe, live vanuit de Garden Club. Mijn naam is Jesse.

Schoonheid zit hem niet in het beïnvloedbare uiterlijk, zoals een goed afgetraind lichaam. Het helpt natuurlijk wel mee, maar schoonheid zit hem in de blik die iemand je geeft. Kijk in iemands ogen en dan weet je vanzelf of diegene beautiful is. Dit is The X Factor.

komt stoom uit de straatroosters. Je ziet yellow taxis rondrijden. En er staan overal hotdog- en pretzelkarren. Je bent in New York. Wilde uitgaansavond achter de rug in de Monster Stone Roll Inn of in de

Live vanuit de Garden Club elke week is dit DXY. Mijn naam is Jesse. En laat het nachtleven dit weekend op je afkomen. Kijk gewoon waar het pad je brengt. Want ja, natuurlijk, wie zoekt zal vinden. Maar geloof me, je moet echt niet alles willen vinden.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het aftakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terecht kwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Een van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
9: Io e l'Italia non imploriamo mai.
8: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Deze week in de Vierklank, week voor de gezonde jeugd van start. 100 jaar waterpolo bij BZC Brandenburg en open dag voedselbank goed bezocht. De Vierklank, wekelijks in uw brievenbus.
0: In de buurt. Roulette FM.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken aan blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Buurt. Roulette FM.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: FM Earcatcher.
1: Martin Jasper, It Takes Two.
2: Hey, ik ben Martin Jasper. Dit is mijn nieuwe single It Takes Two. En die hoor je deze week als Earcatcher op Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege